0: lekker gif.
1: En mijn pakken toef, wari, toef, binnen aan mijn hoef, toef, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy Steakhouse Souse is die meest veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

Van Jan en Zirk, verhaal der jaren van ons stoutgaard blank. De zorg draaf van een mond tot de oren, tot vandaag schreef Willem en Zoek.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel. Jouw één-stop hardwarewinkel.

wonen in diezelfde niet. Een lekkere job met de kook wat skop en een plek waar aan die zijn is niet. Want de man wordt niet gebeld, wordt niet, de mama wordt niet eens of niet.

0: jou stasie verkeer.
1: Plaats kyk of oulaas na die verkeerssake wat op die paai aangaan. Gauteng is stilstaan een voertuig op N1 suidwaarts by Ruggel Drive. Linkerbaan is gesluit daar, wees voorsigtig. En ook stilstaan een voertuig op N1 suidwaarts by Proefplaas is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, 3 minute terug, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Pieter Brown, linkerskouer is versper daar, wees toch maar voorsichtig, en ook een stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Pieter Brown drive, linkerskouer is versper daar, wees voorsichtig. Kaapstad, een ongeluk op die N1 uitwaarts voor Parel Main Road, daar so alle bane is oop, maar wees toch maar geen vertragings, wees toch maar voorsichtig in die area. En dan ook N1 outbound before Paul Main Road, nou die lys, Kaapstad opdatering, verlore vraag het ons gelees. En ja, dit lyk vir my na dit, net hierna om 3:00 jou nuus.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Я остался и тот не.
1: Daar lopen jachten, der Elgirnse bloed. Waar is daar en die aand kom groet? Daar ze jachten en elke man. Wat door die dood zal weg, hand aan hand. Hoor je Afrika's stemmen roep?
2: Baie kalm is
1: Afrika. En die tambo.

0: als een stem roept. En die tamboer die een coma die poort. Hoor jij Afrika's stem roept. Derde kinden zal ons mekaar ontmoet. Derde kinden zal ons mekaar ontmoet.
1: Hierdie is jou stasie.

vang mezelf weer, sta naar je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn bok. Gaan ik ook samen, mijn bok.

0: Kiss FM, Nies.
1: Dat is hartelijk goedemiddag aan jou. Dit was op pas 4 uur. Dit is de tijd voor Nies op Harties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Kijk, tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handels, niet zijn geldzaken. Ons kijk eerst naar die wisselkoersen. De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op 16,34. De rand staat tegenover die Britse pond op 21,99. De rand verhandelt tegenover die euro tegen 18,84. De prijs van goud is thans op die stadium $4,234, 23 cent per fijn ons. De prijs voor een vat Brent 3 olie is $81.30 per vat. Breng ons dan aan het einde van jouw 4 uur nieuws, moeilijk gemaakt door Van Dijk Pharmaceuticals. De volgende volledige nieuwsbulletin op jouw gunsteling radio is vanmiddag om 5 uur.

Hans, hartelijk goedemiddag aan jou. Baie, baie welkom. Jy is ingeskakel op Harties FM. Jy luister ook na jou stasie en Riebeek Valley Radio, daarvan in die Weskaap. Dis tyd vir Huiswaarts saam met Daan op jou gunsteling radio. Ek hoop dat jy jou tydjie saam met Pieter geniet het, en natuurlijk Etienne, wat saam met jou gekeur het, het ons Kaapse atleet, tussen 1 en 4, met Midday Magic. Ek gaan saam met jou keur, tot skyns voor 7 vanavond, want ons program, wat bykie anders lyk, tussen 5 en 6, natuurlijk tussen 5 en 6 namiddag, is die motorprogram in Rad, wat betrots moeilijk gemaakt word, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service, is vanmiddag tussen 5 en 6 namiddag. Woordraai wat verskuif tot met kwart voor 6 vanavond. Ons gaan so binnen oomlikke gesels ons met Chris Stein. Hy is hier om sy niets te enkels dit aan ons bekend te stel. So bly net waar hy is, moet nergens heen gaan nie. Maar gebruiklik, ons moet eerst net vinnig kyk dat die paaie en dan een handelsbreek neem, soos gebruiklik, en dan kom ons terug met die klanke van Chris Stein.

0: Dan krijg ik weer zo met Chris plakkie steen vanmorg. Chris, wat beloof je gaan weer voor ons komen keer? En dan zie je hier een keer waar gaan ons woordraai doen. Maar ons gaan net eerst één liedje speel. En dan gaan we gewoon een handelsbreek nemen. Dan gaan we nog twee liedjes speel. Zo, so, woordraai is vandaag 15 minuten later als gebruikelijk. Tussen 4:15 en 5:00. Want onthou, 5:00 is het niet tijd. En daarna is het streeks weer. En dan is het natuurlijk tijdens jouw motorprogramma in de raad. Wat betrots moeilijk gemaakt wordt. Die de Hatfield Motor Group, rated number one in service. Maar vanmorg, die woord wat ik naar zoek is in de titel van die liedje. Wat is dan die woord waar ons zoek vanmorg? Jy moet my sê, wat is die woord waar ons soek? En dis oor een stemmende woord. Kom in al drie liedjies voor. Gaan ek een leidraad gee? Het gaan nie net altyd oor wil hê nie, maar oor gee. Baie mense sê nee. Ek wil eerder gee as ontvang nie altyd. Dis my leidraad. Wat is die woord waar ons soek vanmiddag hier op jou gunsteling radiostasie? Onthou 061-511-2602. Dit is waar jy natuurlijk vir ons kan kontak, as jy die antwoord het, die persoon wat eerst recht is gehoor net na 5, 7 of haar 8 kies van muziek. John Travolta en Olivia Newton-John, Ace of Base en laastens Aerosmith.
1: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ja, het is tijd om ons winter bekend te maken. We zitten niet één deelnemer vandaag. Ik wonder waar ze alle mensen zijn. Maar ja, niet mijn dank het vandaag een blaaskans gevat. Ons het voor Ronel Pieters van Bloemfontein, wat vanmiddag heel eerst is. Baie geluk. En Ronel, je hebt niet lang gevat om die rechte antwoord te krijgen. Ronel Pieters is die strandplakjes van Bloemfontein. Dat is hoe ze bekend staan. Ik woon nog voor Chris gezegd, het competitie, maar nou, oké. Hij woont niet in Bloemfontein, zo dat gezien die competitie. Hij is een blauwbel. Nee, hij is een stommer wat blij in Pretoria. Meneer de Bund, wel gedaan, Ronel. Je is die winnaar van vandaagse woorddraai. Ik zie het al klaar, jullie liedje ook aangevraagd. Die wil Dippenaar, ze bel die politie. Wie het nou moeilijkheid gemaakt? Hier is ons laatste liedje in vandaagse woorddraai. Dit is Aerosmith met I Don't Want To Miss A Thing. Natuurlijk die woord van ons zoekers want, nee? Ja, ja. John Travolta en Olivia John met You're The One That I Want. En to Ace of Base, All That You Want. En nou, natuurlijk, I Don't Want To Miss A Thing van Aerosmith.

0: Artis FM, nieuws.
1: Dat is aardig, goedemiddag aan jou. Er is op die kop 5 uur in tijdsjoen nieuws op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio en natuurlijk jouw gunsteling radio statie Artis FM. Kom eens kijken naar jouw nieuws om 5.

0: Die wil dubbenaar, waar lang last die in gehoor op radio. Die wil dubbenaar met Belly Polisie. Wel, sy het my hart kom steel. Daar het ons het nou gekry. Het was aangevraag door Ronel Pieters van Bloemfontein. Die strandplakjes van die Vrystaat. Wat die winner is van vandagse woorddraai. Het gevra vir hierdie een van Dewald Dippenaar. Nou is dit amperkies tyd vir een handelsbreek. Daarna is dit natuurlijk in raad jou motorprogram wat my trots moeilijk gemaakt word hier die Hanford Motor Group. Right the number one in service. Ons gaan ook weer bykie hoor van Andrew, ons motorjournalist. En wat het hy by hart vandag. Maar kom ons kyk eerst gevindig na jou streeks weer. Nou, hart op die spoor, Noordwest, morgen is natuurlijk vrijdag, kom ons kyk na die minimums en maximums, 6.24 van morgen, hier in Harties, saterdag 10.23, sondag 10.24, so een heel matige naweek het voorle, met daarom nie sikke koue ochtendtemperature meer, nee, het lyk iets wat beter. Die luisteraars van jou stasie wat saamkeur daar van het Brackenfell in Kaapstad, so lyk die weer daar by julle die naweek, morgen vrijdag 7, maximum 19, en een baie nat naweek daar, lyk my as een koue front daar by julle op pad, saterdag en sondag word reen voorspel, saterdag 8, 17, sondag 9, 12, heel wat reen en baie koue temperature in Brackenfell. Dan Riebeek West, wat iets wat anders lyk. Riebeek West het morgen sonnige dag wat voorheid is die luisteraars van Riebeek Valley Radio, 7.19. Saterdag slechts bewolk, 7.17 en sondag. Een lekker sonnige dag in Riebeek West, 7, maximum 13. Kom ons neem een vinnige handelsbreek, net daarna is het tyd vir inraad.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Rowe is hier in 1995 een Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels gedryf deur een kundige span, presisie en volhoubare produksie. Rowe Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Sparewise Groep. Die handelsmerk fokus op optimale werksverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vloote en toerusting. As 'n waarde georiënteerde familiebesigheid bou Rowe langtermyn verhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparewise winkel of kontak ons gerus by 0861-772-737. Dit is 0861-772-737. Ons WhatsApp nommer is 0863-549-5295. Dit is 0863-549-5295.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrat, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: Paul is by ons 20 minute voor 6. Ons deel met jou nuus uit die kamp en uit die stal van die Hatfield Motor Group. Onthou dan die program Inrat, wat elke donderdag uitgesaai word tussen 5 en 6 namiddag, word aan jou gebring natuurlijk deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ja, hier is baie interessante inligting vir jou wat hierdie komende naweek kan gebeur daar in Menlyn. Ek moet dit met jou deel. GWM Menlyn, that's where everything is happening this weekend.

die bijzonderheden van de Hetfield Murray Group, alle bijzonderheden rakende alles wat daar gebeurt, is te vinden op hun webteisten bij www.hetfieldgroup.co.za. Now, did you know that if you buy any vehicle from the Hetfield Motor Group, you stand a chance to win very, very much big prizes? Your next drive could win you very much big, like something like 100,000 Rand, celebrating 28 years of rated number one in service. How does that sound? It's the 28th birthday of the Hetfield Motor Group. Kijk gerust naar de webteisten voor alle meegaande inlichting op www.hetfieldgroup.co.za. Alles is daar. Die verschillende takken en die verschillende kentekens of brands, zoals de Engelsman zei, onder die vaandel van de Hetfield Motor Group. Al die inlichting van die verschillende handelaars, contactnummers, contactbesonderheden. En dan zaterdag is toetsbestuur daar. Nee, zaterdag kan je voertuig gaan toetsbestuur. Maar, zoals ik reeds gezegd, hierdie komende zaterdag, alsjeblieft, maak zeker, jij bevindt jezelf bij GWM Menlene. It's all about the Aura 5 and Hartley's Heaven will be there broadcasting between 9 and 2 in the afternoon. Well, hier is dan die einde van ons program. En het is dan lekker geweest om samen te kijken. Het brengt ons in die einde van vandaagse uitgave van een rat. Wat me trots moeilijk gemaakt wordt. Hier die Hetfield Murray Group rated number one in service. Elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag.

0: Nieuw programma bedrijf, groetels je dan. Tot volgende week en donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Mooi rij en veilig blij op die pad.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge

0: FM, nieuws.
1: Dat is hartelijk een goede naam. Die zijn geschakeld op Artis FM, jouw station en Riebeek Valley Radio in de State for your Aunt Nies.

0: Nice FM, Nice. Jou gunsteling draad is regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
1: I'm so mad.

Ik was daar in gehoor van Liani Meis, nieuw man, net voor jou hier op jou gunsteling radio. Dus 24 bijkant 25 minuten over 6. Kom ons kijken voor die laatste keer vandaag naar die paaien. Die verkeersverslag aan ons verskaf door iTraffic.

0: Hart is FM en natuurlijk jouw station riep ik wel weer. Groettijd op die donderdag, die 6 augustus. Dank je voor die saamkeur. Ons keur weer morgen saam, zelfde tijd, 4 tot 7 op je gunsteling radio. Nou ja, morgenochtend is ik weer hier zo tussen 6 en 9. Ik sta in Wimpie Botha en die Anders Breakfast. Maar ons gezels actief natuurlijk vanaf 6:30 met jou. Het is een 6:30 en 9 uur max hier in Sankerskakel. En dan keur ons lekker saam, vroegochtend op je gunsteling radio. Vanaf 7 uur vanavond is het Dewald Marits met sy program Padlangs. Dewald wat samen jou keur uit Pretoria. Ek gaan vir jou geselskap hou tot 10 uur vanavond. Dankie vir almal se saamkeur vandag en al die boodskapies wat so deurgekom het hier na my toe. En ek waardeer het. Ek gaan net dan die handelsbreek vir jou uitspeel met die liedjie die 60er jare, soos onder andere The Swinging Blue Jeans met Hippie Hippie Shake. Daarmee groet ek jou tot morgenochtend om 6 uur. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

I say, my kinder met Canics daar met All I Need Is A Miracle. Die eerste een van ons mini-concert van hulle. Ek wil net gauw bykie meer vertel hierso. Mike Rutherford created the group in 1985 during a hiatus for his main band Genesis. So ja, Mike Rutherford het die ding begin. En natuurlijk, ek het gauw iets so original line-up. The core group featured Rutherford on bass and guitar alongside vocalists Paul Garrick and Paul Young, keyboardist Adrian Lee and drummer Peter Van Hook. So daar sê, we kennen iets van hulle natuurlijk van Silent Running en dan ook All I Need Is A Miracle, wat ons so pas gehoor het. Maar ons volgende ene keer van hulle is Another Cup of Coffee en hy kom uit die album uit Beggar on the Beach of Gold. Het was in 1995 vrygestel. Geniet om.

Say, Bonnie Tyler, daarso, holding out for a hero, hier by jou stasie, saam met my Benny B, en ons gaan nog steeds nie ophou met hierdie lekker muziek nie, hier so is Texas, I don't wanna love her, I just need a friend. Hierdie is, jou stasie. Daarna is John Parr met

0: young. Tienduisend mijl op die Wild West trail, ver van my bekke van blauw.
1: Maar die show gaan nog gaan, voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, want een bijmals in die ontbaan.

Lou var til det efter mig. Lou bergade furkan mig. Wonder of je weet hoeveel je liefde. Binnen mij, hoe kan ik als mijn hart zo schreeuwen? De tube still blijft.

lekke province. Dus die kijkt dan wat voor dag op alles. Van Stellenbosch tot Waarsprungbok een groot woord. Dus daar ging je aan de stomer wat losloopt. Jeet hij komt die kant, maar hij zegt dit die kant. Die burak mocht die stomer wat een blind zijn. Die Jacques wil beet zijn tanden is al stom man. Geel zo'n wiki kap ze kabernet man.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn nooi.
1: Ladies and gentlemen, please welcome